0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. 3 auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. 2 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In een massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim €500. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Rumors spreading around in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In een massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim 500 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. 3 auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. 2 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In de massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim €500. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zo'n 120 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Groningen. Er was voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan straks weer terug. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijpen omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. In Las Vegas zijn de Enhanced Games bezig, een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Als een record wordt gebroken, wordt dat niet erkend. En bij de Grand Prix van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd derde achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de zesde plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. En dan het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het zonnig en warm. De maxima liggen tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan het vanmiddag iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het dan 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Ongeveer 120 asielzoekers die niet terecht konden in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Groningen. Straks gaan de bussen weer terug naar het aanmeldcentrum. Ook vanavond is de Groningse congreshal nog beschikbaar. Wat de komende dagen de uitwijkopties voor Ter Apel zijn, is nog niet duidelijk. De deal tussen Amerika en Iran die voor gisteren werd aangekondigd is er nog niet. Maar volgens buitenlandminister Rubio hoeft niemand daar iets achter te zoeken. Vandaag kan het alsnog rondkomen, zei hij tijdens een bezoek aan India. In de overeenkomst gaat het onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. In Delft is gisteravond een man op het dak van de oude kerk geklommen. Hij zou dronken zijn geweest en was via een regenpijp naar boven geklauterd. Vanaf het dak gooide hij spullen naar beneden, waarop de politie de omgeving afzette. Agenten wisten de man naar beneden te praten en sloegen hem vervolgens in de boeien. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit jaar het Formule 1-podium gehaald. In de Grand Prix van Canada eindigde hij als derde. De race werd gewonnen door Mercedes-coureur Kimi Antonelli en Lewis Hamilton werd in zijn Ferrari tweede. Verstappen startte vanaf plek 6, maar profiteerde van de uitval van concurrenten. En dan het weer van weer online. Het wordt weer een zonnige en warme dag waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen kan het op veel plaatsen 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Als oude mensen vallen, praten ze daar liever niet over. Hun kinderen ergeren zich daaraan en maken zich zorgen, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Dit jaar viel een kwart van de 65-plussers door ouderdomsklachten. Het vaakst gebeurt dat thuis als ze alleen zijn. Een val op hoge leeftijd kan grote impact hebben. Asielzoekers voor wie in Ter Apel geen bed was, hebben vannacht weer geslapen in een congrescentrum in Groningen. Dat ving er 120 op. Ze gaan zo weer terug naar het nog altijd overvolle aanmeldcentrum. Is daar ook vandaag te weinig plaats, dan kan Groningen nog één keer bijspringen. Daarna moet er een alternatief komen. In Noordwijkerhout heeft de brandweer druk gehad met een grote brand in een schuur. Het vuur was zo hevig dat huizen in de buurt gevaar liepen en uit voorzorg werden ontruimd. Uiteindelijk bleef het bij wat schade aan de dakrand van een buurpand. Bij de brand is niemand gewond geraakt. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplek dit Formule 1 seizoen. In de Grand Prix van Canada eindigde hij als derde, achter winnaar Kimi Antonelli van Mercedes en Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Ik heb een paar coole gevechten gehad. Het is altijd leuker om vooraan mee te strijden, zei Max na afloop. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en warme dag waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen kan het op veel plaatsen 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Huisartsen voelen zich onder druk gezet door verzekeraar Zilveren Kruis. Die wil volgens de NOS dat artsen bepaalde zorgapps gebruiken, maar die zouden niet voldoen aan wetten en regels. Zo'n app bepaalt of iemand een afspraak bij een huisarts nodig heeft. Artsen die weigeren worden door Zilveren Kruis gekort op hun vergoedingen. Twee steden beginnen een opmerkelijke proef met fietsers. Die mogen straks in Houten en Amsterdam op het fietspad niet sneller dan 20 km per uur, meldt het AD. Nu rijden e-bikes, brommers en fatbikes vaak harder, wat leidt tot onveilige situaties. In Amsterdam begint de proef in september, in Houten al over 2 weken. Als ouderen vallen, praten ze daar lang niet altijd over. Ook niet als het vaker gebeurt. Ze zijn bang hun zelfstandigheid te verliezen. Uit onderzoek van Eén Vandaag blijkt dat een kwart van de 65-plussers dit jaar is gevallen. Omdat ze het niet altijd zeggen, leven hun kinderen daardoor vaak in angst. En asielzoekers die niet in Ter Apel kunnen slapen, kunnen ook de komende nacht nog terecht in een congrescentrum in Groningen. Dat bood afgelopen nacht onderdak aan zo'n 120 mensen, iets meer dan gisteren nacht. Waar mensen zonder slaapplek vanaf morgen heen moeten, is nog niet duidelijk. Het weer dan, van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en warme dag waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Burenruzies lopen steeds vaker uit de hand, melden organisaties die bemiddelen aan de NOS. Dat komt doordat er vaker mensen met verward gedrag of met taalproblemen bij zijn betrokken. In 5 jaar tijd is het aantal complexe burenruzies met bijna 10% gestegen. Meestal is geluidsoverlast de aanleiding. De organisatie achter het Amber Alert begint een campagne die volwassenen bewust moet maken van onveilige thuissituaties bij kinderen. Signalen zijn bijvoorbeeld vreemd gedrag of onverklaarbare wonden. Als een leraar of sportcoach dat sneller herkent, kan worden voorkomen dat een kind wegloopt en misschien vermist raakt. Houten en Amsterdam starten een proef met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden, meldt het AD. Nu rijden elektrische fietsen, brommers en fatbikes vaak harder, wat leidt tot gevaarlijke situaties. In Amsterdam begint de proef in september, in Houten al over 2 weken. En in Mekka in Saoedi-Arabië is de jaarlijkse islamitische pelgrimstocht Hajj begonnen. Moslims die meedoen bivakkeren in tenten vlakbij Mekka en daar maken ze dan een tocht rond de Kaaba, de grote kubus op de binnenplaats van de grote moskee. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zijn de veiligheidsmaatregelen streng. Het weer dan van weer online. Het wordt weer een zonnige en warme dag waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: Sounds Like The Flirtations heet het album van natuurlijk The Flirtations.
1: Dit is het Car Classics album alfabet met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En ik weet nog heel goed dat René van Dijk, oftewel Martijn Geerdings, dit nummer instartte tijdens een radio-uitzending van Trent FM. Je moet weten dat Martijn Geerdings een DJ was die ik ooit heb leren kennen op het Willemsplein in Arnhem bij een locatieuitzending. Hij was toen geen medewerker van die omroep. Maar we raakten met elkaar aan de praat en ik vond het een rare sluiter. De man was nogal eigenwijs, wist heel veel over radio te vertellen waar ik het heel vaak niet mee eens was. En ook veel over muziek waarvan ik dacht van, nou ja, het zal allemaal wel. Maar het is wel zo dat ik hem op een gegeven moment vaker ontmoette, omdat hij na mij ook zijn programma had. En toen, toen raakten we toch bevriend met elkaar. We merkten ook wel dat we dezelfde smaak hadden en we trokken in de jaren 90 ook behoorlijk intensief met elkaar op. We hebben echt wel mooie herinneringen gemaakt in die periode, als ik dat zo mag uitdrukken. Wat een verschrikkelijke opmerking ook, hè? Herinneringen maken. Maar goed, in ieder geval, het was hartstikke leuk. We hebben heel wat radiostations gesleten samen. Niet alleen Trent FM, maar ook Favoriet FM, kan ik me nog herinneren. Hot FM. En gaan we zo maar door. En vorige week vrijdag overleed hij na een langdurige ziekte. Afschuwelijk, de uitvaart was vandaag, zaterdag. En nou ja, goed, er zijn heel veel platen die ik door hem heb leren kennen. Waaronder dus wat je net hoorde, The Flirtations. Sounds Like The Flirtations, heet het album. Ik heb toen dat hele album gekocht vanwege Nothing But A Heartache. En ik heb er geen eens spijt van. Het is helemaal geen slechte plaat. En nou ja, hij staat dus vanaf vandaag ook in het albumalfabet bij de S. En als ik even kijk naar het albumalfabet, want ja, het leven gaat verder toch helaas gewoon door, net zoals het albumalfabet, dan zie ik bij de S nog een paar platen staan waar ik nog aandacht aan wil besteden. En een van die platen is bijvoorbeeld ook Stormfront van Billy Joel. Onderschatte plaat. Wat er ook op staat is het nummer Shameless. Ken je van Billy Ray Cyrus waarschijnlijk, want dat was namelijk de hituitvoering. Maar het origineel is toch echt wel van Billy Joel. Staat op Stormfront.
2: Car Classics.

Nou, heel raar. Als je de LP-versie opzet van Help Me Rhonda van de Beach Boys, als die staat op Today, dan zou het je opvallen dat het op een gegeven moment tegen het einde even wegsterft. En dan komt het weer op. En dan sterft het weer weg. En dan komt het weer op. Nou weet ik uit ervaring dat als je dit nummer dan draait op een radiostation, dat door alle compressor limiters van de zender alles wordt rechtgetrokken. Dus het zou best kunnen zijn dat jij dat thuis helemaal niet zo hoort. Maar ik hier dus wel in de studio. En dat is heel opmerkelijk. Je moet hem zelf maar eens een keertje gaan streamen. Deze plaat van de Beach Boys Today. Hele leuke plaat hoor, van ze. En nou ja, dan hoor je ook dat Help Me Rhonda op het album anders klinkt dan op de single. Heb je wel vaker. Albumversie. Die draaien ik wel degelijk. Dit is Tony Joe Bart. Save Your Sugar For Me van het album Tony Joe. See you when-

was een bijzondere uitvoering dit van de Nitty Gritty Dirt Band. Met zijn Bojangles. Het staat op een bijzondere plaat van hen. Een dubbel LP die heet Stars and Stripes Forever. En voor de fans is dat trouwens wel een must-have eigenlijk. Omdat er ook een aantal interviews op staan met de band. En een aantal live-opnamen. Het is eigenlijk een soort radioprogramma wat je zit te beluisteren op deze plaat. Met ook mooie uitvoeringen van oude nummers. Zoals deze Mr. Bojangles. Oorspronkelijk trouwens een nummer dat niet door hen is geschreven. Maar ik zit even na te denken door wie het ook alweer geschreven is. Ja, door Jerry Jeff Walker. Maar er zijn heel veel uitvoeringen van. Je hebt ook nog die versie van Sammy Davis Jr. die ik erg goed vind. Die van Robbie Williams, die is heel erg bekend. Maar persoonlijk vind ik dit wel een van de mooie. Nou, die van Sammy Davis vind ik misschien nog wel beter dan de versie die je net hoorde. Maar ook die van de... de band die je net hoorde vind ik erg goed. Ik vergeet altijd de naam van die groep. De Nitty Gritty Dirt Band. Later zijn ze doorgegaan als de Dirt Band. En ik moet zeggen dat ik dat een stuk makkelijker vond te onthouden hoor. Maar goed, in ieder geval een goed nummer, daar gaat het om. En ook een geweldige band. Zeker als je van country houdt, is het de moeite waard. Dit is Toto van het debuutalbum. Daarvan Georgie Porgy.

0: Jesus is just a ride in de uitvoering van de Doobie Brothers. Oud nummer trouwens van de Art Reynolds Singers, ook de Bursey Coverhead. En dat is ook de uitvoering die de Doobie Brothers hoorden. En je hoort ook wel duidelijk dat hun uitvoering is gebaseerd op die cover van The Birds. In ieder geval vind ik deze versie nog beter. En het origineel ken ik eigenlijk niet, maar vast wel de moeite waard om ook een keertje te checken, denk ik.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes.
0: Ja.
1: En daarom mag hij zich nu weer uitleveren in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En al die lijstjes hangen aan de muur, behalve de hitlijstjes, die niet. Maar ik heb me hier wel voor liggen, het exemplaar van de Album Top 100. En we noemen nog even de platen die voor het eerst in de lijst zijn te vinden. De eerste weeksnoteringen, onder andere op 92, The Neighborhood, Wiped Out. Het is een jubileumeditie, 10 jaar geleden kwam die soundtrack. Of wat is het? Deze plaat moet ik zeggen, voor het eerst uit. Ja, het klinkt wel een beetje als een soort soundtrack, hè? The Neighborhood, Wiped Out, maar niets is minder waar. Dan een verzamel-LP, The Voice of Holland, de finale seizoen 13 van verschillende artiesten op 89. En op nummer 65, Cortis met Green Green. Op nummer, moet ik even kijken, op nummer 30, The Haunted Youth met Boys Cry Too. Op 24, 25, The Ultimate Collection van Westlife. En op nummer 20, de nieuwe plaat van New Diamond, Wild at Heart. 17, Brown van Chris Brown. En dan gaan we naar de top 3. Fuck Kleine van Lil Kleine zakt naar de derde plek. 1 plaats verlies. En 1 plaats gestegen in de 369ste week dat hij genoteerd staat. Michael Jackson met Thriller. En dat komt natuurlijk allemaal door die film. Hè. Die film die is heel populair momenteel. Wordt erg goed bezocht. Heeft alle records gebroken. Dus koopt iedereen ook weer dit album. En terecht, want het is wel een plaat die je eigenlijk moet hebben. Thriller van Michael Jackson. Ik kom daar nog op terug, want die plaat die staat bij de T van het albumalfabet. Dat snap je. En nieuw op 1, Lijpen met Rode Kaart. Ik ga wat draaien van de nieuwe plaat van Neil Diamond. Dat vind ik een verrassende samenwerking, want deze plaat is namelijk geproduceerd door Rick Rubin. En ja, Rick Rubin, dat is bijna altijd iemand die garant staat voor goede muziek. Hij heeft ook al samengewerkt met Johnny Cash. Je herinnert je ongetwijfeld ook wel die American Recordings. Weergeloos goed. Maar ook dit album mag er zijn. Wild at Heart van Neil Diamond is op 20. Hartstikke nieuw. Ja, Lex, wakker worden.
2: Nieuw.
3: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

UFO. Nee, dit gaat niet over Eddie Huber. Het gaat ook niet over de roddelpers trouwens, maar het gaat vooral over de roddels die er waren in de vriendengroep van Adele. En ze raakte daar zo gefrustreerd over dat ze dit nummer schreven. Rumor has it. Staat op het album 21, dat had je al begrepen natuurlijk. Even tijd voor wat gescratch. Even scratchen, ja hoor. Ja. Ja, ik moet zeggen dat het best wel ouderwets klinkt in het begin, maar als je het verder hoort, dan denk je, hey, dit is wel vernieuwend. Vernieuwende hiphop van Missy Elliott staat op Construction. Work It, liet een nieuw geluid horen. Ook mede dankzij Timbaland.

0: Yeah, it's Missy Elliott. I hope y'all are enjoying what y'all heard so far. You know, I was sitting here thinking, like, Big Daddy Kane and Public Enemy, Salt and Pepper, Light, EPMD, LL, Run DMC, KRS-One, Rakim. Most of them artists used to dance and still get respected in the street. Don't be scared to Bankhead or Bogle or Moonwalk for as I care. So Michael Jackson, 43 million. Shoot, everybody had a zipper jacket and half of these thugs had the glove to match. You feel me? Yo, it's okay though. You know, if you want to be Hard and Ice Grill and Harlem Shake at the same time, whatever. Let's just have fun. It's hip hop, man. This is hip hop.
1: Yeah, that's ik praat ook even achter ze voor. Missy Elliott, Workout, staat op het album Under Construction. En het grappige is dat je ook een bepaald zinnetje uit de tekst achterstevoren hoort. Hè? Let's play it reverse of zo, roept ze dan. En ik heb dat even omgedraaid. Ik denk, laat ik eens horen wat daar nou gezegd wordt. Want vaak is het zo dat als je in teksten dingen achterstevoren hoort, dan denk je, nou, er zal wel iets heel smerigs gezegd worden. Nou, even luisteren wat het gedeelte is wat hier in reverse is gezet.
2: Thing down, flip it and reverse it. Put my thing down, flip it and reverse it.
1: Nou, ik hoor daar niks schuldigs in. Dus wat dat betreft, maar goed. In ieder geval weten we dat ook weer. Under Construction, het deze plaat van Missy Elliott uit 2001. Staat in ieder geval in het albumalfabet. Mede dankzij de goede recensies die deze plaat kreeg. Summer Feet van Wilco. Dat is ook een geweldig album. Daarvan hoor je nu How to Fight.

Car Classics presenteert het album Alphabet. En daar staat ook deze plaat in van Wilco uit Amerika. Derde album dat ze uitbrachten in 1999. Summer Teeth, opmerkelijke titel. Met daarvan How to Fight Loneliness. En dan denk je misschien bij jezelf, nou, als je nou gewoon blijft lachen, dan gaat die eenzaamheid vanzelf al over. Je zou bijna gaan denken dat dat inderdaad de boodschap is. Maar dat is niet bepaald zo waar. Het heeft er mee te maken dat er een boel mensen zijn die eigenlijk behoorlijk eenzaam zijn, maar dat eigenlijk min of meer weglachen. Die eigenlijk een soort masker opzetten met een glimlach. En eigenlijk daarmee hebben we laten zien aan de buitenwereld van alles gaat goed, niks aan de hand. Je hoeft je nergens ongerust over te maken. Zoiets. Dus het is eigenlijk gewoon een manier om zeg maar te verbergen dat je eenzaam bent. Daar gaat het nummer over. En ik vind het een mooi nummer van Wilco. Het is ook een nummer dat wel behoort tot de favorieten hoor. Wat ze ook vaak live spelen, volgens mij. Goed, dan 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Een beroemd boek met een aantal prachtige albumtips. Ik moet zeggen dat we in het albumalfabet nog op meer albums genoteerd hebben staan dan 1001. Maar dit is dan een mooie samenvatting daarvan. En natuurlijk staat het debuutalbum van Dire Straits daar ook in. En als je naar Ice Radio luistert, zal je opvallen dat de grote hits zeker voorbij gaan komen. Dit is een wat minder grote hit. Dit is het openingsnummer van het album. Down the Waterline. Herinneringen van Mark en zijn broer.

Time Loves a Hero heet deze plaat van Little Feat. In die tijd waren er behoorlijk wat spanningen binnen de band. Want een aantal leden wilden namelijk heel erg graag richting de Jazz Fusion gaan. En Lowell George, de leadzanger van ook dit nummer, die was het daar totaal niet mee eens. Maar er staan wel een paar rare nummers op ook. Bijvoorbeeld een instrumentale jam, Day at the Dog Races, om een nummer te noemen. En als je dan verder kijkt op de hoes van de plaat, dan zie je eigenlijk ook wel dat Lowell George niet zo heel veel heeft bijgedragen als componist aan het album. Maar Rocket in My Pocket is een nummer waarop we hem niet alleen hoorden als leadvocalist, maar dat hij ook schreef. Dit is Car Classics op een heleboel radio. Zijn ze ontvangen. En een plaat die ook in deze plaats, deze lijst staat, dat is There It Is van James Brown, dat 1972. En There It Is, part 1 en 2 heb ik nog niet gedraaid. Dus die ga ik nog even draaien. Op de sluit van dit uur. Hè?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Een vliegtuig dat van Parijs onderweg was naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt. In de cabine was rook ontstaan. Op Schiphol stonden hulpdiensten paraat, maar het toestel kon veilig landen en de passagiers hebben niks. Hoe ze nu naar Kopenhagen gaan is nog niet duidelijk. Burenruzies gaan steeds minder vaak over een simpel conflict. Dat komt doordat er vaker verwarde mensen bij betrokken zijn, melden bemiddelingsorganisaties aan de NOS. Van de 20.000 meldingen die vorig jaar over burenruzies binnenkwamen, ging bijna een derde over complexe ruzies. De Amerikaanse minister Rubio houdt vol dat een akkoord tussen de VS en Iran eraan komt. Maar Iran is er een stuk minder stellig over. Volgens Teheran is er op veel punten overeenstemming, maar is er nog lang geen definitief akkoord. Er zou met name nog geen deal zijn over de afbouw van Irans nucleaire programma. En bijna 15.000 mensen zijn in Friesland bezig met de fiets-Elfstedentocht. Ondanks de hitte zijn er maar weinig afhakers, zegt de organisatie. Die roept alle deelnemers op zich goed in te smeren. In Rotterdam finisht vanmiddag het fiets- en hardloop-evenement Ropa Run. En ook die heeft weinig last van het zomerweer. Het weer dan van Weer Online. Het is vandaag weer zonnig en warm. Het kwik loopt vanmiddag op naar 25 tot 29 graden. Aan de strand is het wat koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

Maar de tijd dat hij geen Little Stevie Wonder meer heette, maar gewoon Stevie Wonder. Hij had zijn eerste hit toen hij een jaar of 12 was met Fingertips, 1963. Daarna kreeg hij de baard in zijn keel en hij scoorde ook geen hits meer. En Motown heeft toen zelfs eraan gedacht om zijn contract te ontbinden, maar gelukkig is dat nooit gebeurd. In 1966 verscheen het album Uptight, Everything's Alright. En zo is het ook, want dit werd een nummer 3 hit in Amerika en nummer 1 hit in de R&B-lijst van Amerika. Uptight. Goedemorgenmiddagavond. Dit is Car Classics voor het album Alphabet en

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

gekocht. En volgens draaide ik muziek van Urban Solitude, het album van Anouk, waar Are You Kidding Me? Of staat het 1999, gevolgd door Tom Waits. Het was destijds in 1983 mijn eerste kennismaking met deze zanger, terwijl de man al jaren in het vak zat. In The Neighborhood, veel gedraaid op Radio 3, met name bij de VARA, omdat hij ook in die verrukkelijke 15 stond. De alternatieve lijst die de VARA destijds uitzond, en trouwens tegenwoordig ook weer uitzendt. En het album heet Swordfish Bones, of nee, ik zeg het verkeerd, Swordfish Tom Bones. Prachtig album uit 1983, en daarin hoor je een andere stijl dan wat je van Tom Waits eerder gewend was. Want voorheen was het toch wel een beetje, ja, richting de jazz eigenlijk. Hij klonk een beetje als in een alcoholgedrenkte nachtbraker achter de piano. Maar in ieder geval was dit allemaal helemaal anders en eigenlijk wel heel erg mooi. Een beetje leger des heils stijl wat je hier hoort, maar daarom niet minder fraai. Goed, we gaan naar de concertzaal, want ik heb namelijk weer een live plaat in de cd-speler zitten en dat is bijzonder. Car Classics. Want het hier gaat om een plaat van Neil Young en eigenlijk is Neil Young nooit zo heel erg blij geweest met de opname van deze plaat. Ook omdat hij de sfeer niet goed vond, te donker. Maar het is ook weer een plaat waarmee hij eigenlijk afscheid wilde nemen van het middle of the road imago wat hij had opgelopen met de voorganger van dit album. Namelijk waar Heart of Gold op staat. Hoe heet dat album ook weer, joh? Hebben we ook nog gedraaid in het album Alphabet Harvest. En nou ja, hij vond dat eigenlijk te middle of the road. Vond hij saai en hij wilde weer eens een keer iets heel anders. Nou, dit is een live plaat opgenomen tijdens een grote tournee. Kwam op vinyl uit, maar hij was er helemaal niet tevreden over. Dus het heeft nog tot 2007 geduurd voordat uiteindelijk deze plaat ook op cd is gekomen. Time Fades Away heet het album uit 1973. En ik draai ervan vandaag het titelnummer. Car Classics.

een plaat die ik zelf al lang niet meer in een cd-speler heb gehad eigenlijk. Under the Iron Sea van Keane. Misschien ook wel omdat het een plaat was die uitkwam in een periode dat ik in een moeilijke relatie zat. Dat kan soms meespelen, hè? Maar ik kan me dit nummer niet eens meer herinneren. Maar het staat er toch echt op. Put It Behind You, goed nummer. Geschreven trouwens door de drummer van Keane. Normaal gesproken was de zanger altijd verantwoordelijk voor de composities. Tim Bryce Oxley, dat is de zanger. Maar het was Richard Hughes die dit nummer schreef na de relatiebreuk met zijn vriendin. Over moeilijke relaties gesproken. Dit staat op Tales of Mystery and Imagination of Edgar Allan Poe. Genoemd naar de gelijknamige bundel die deze schrijver ooit een keertje uitbracht. Van The Alan Parsons Project. En daarvan hoor je The Cask of Amontillado. Bye.

0: Wat betreft het beste album van The Alan Parsons Project. Tales of Mystery and Imagination. En dit is een heel erg vrolijk nummer dat gaat over een man die levend begraven wordt. Ja, die Edgar Allan Poe, dat was echt wel een grapjas. Die hield wel van dat soort giezerverhalen. En daar is dit hele album van Alan Parsons op gebaseerd. En ik moet zeggen dat ik de oorspronkelijke versie die je zojuist hoorde uit 1976 een stuk beter vind dan de remixversie die in 1987 op CD verscheen. Ik zoek eigenlijk nog de originele versie op CD, maar ik heb in ieder geval wel ontdekt dat de originele versie uit 76 op Tidal staat. Daar ben ik heel blij mee.
1: Dit is de vinyl 33.
0: En ik heb hem nog wel op vinyl hoor trouwens, deze. Maar ik wil hem op CD hebben, joh. Ik bedoel, al die fabels dat vinyl beter zou klinken dan CD is echt klinklare onzin, maar goed. Oké. We gaan eens even kijken hoe het momenteel staat over vinyl gesproken met de vinyl 33. Want vinyl is wel weer hartstikke hot natuurlijk, want er worden weer heel veel LP's gekocht. En dit zijn de best gekochte albums. Ik noem de nieuwe binnenkomers, de platen die voor het eerst in de vinyl 33 zijn te vinden. Zoals op nummer 32, 25, The Ultimate Collection of Westlife. Op 29, Aldous Harding, Train on the Island. Nummer 15, Social Distortion met Born to Kill. En de nieuwe plaat van Neil Diamond, geproduceerd door Rick Rubin. Wild at Heart staat op 14 van de vinyl 33. Op 4 nieuw, The Haunted Dude met Boys Cry 2. En de top 3 bestaat deze week uit Ray. Terug in de top 3, gestegen van 6 met This Music May Contain Hope. Blijven staan op nummer 2, The Art of Loving van Olivia Dean. En ook nummer 1 is dezelfde als vorige week. Hit Me Hard and Soft, de tour van Billie Eilish. Dat is wel grappig, want de plaat die namelijk ook in de vinyl 33 staat en nog niet eens zo heel erg lang, namelijk nog maar een jaar. Dat is het album van Michael Jackson, Thriller. En die staat deze week, even kijken hoe hoog staat hij eigenlijk, op 5 in de vinyl 33. De plaat die trouwens ook terug te vinden is in de album top 100. Daar staat dit album op nummer 2. Maar in de vinyl 33 is op 5 en hij staat met meerdere platen genoteerd in de vinyllijst. Allemaal door die film.
2: Allemaal door die film.
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar goed. In ieder geval, hij staat ook bij de T in het albumalfabet van Thriller. Dus vind ik wel een mooie gelegenheid om daarom ook deze plaat uit de vinyllijst te pakken. De lange uitvoering van het titelnummer. Extra eng. Net zo eng als Edgar Allan Poe. Althans, als zijn verhalen dan. Hè? Was Edgar Allan Poe eng? Ik weet het niet. Maar hij hield wel van giezerverhalen. Dat zat als een paal boven water. Dus hoe te passen wil je het hebben vandaag.

is dat Body Red ook van Soul Out. Oud nummer van Martha en de Vandellas. Haar uitvoering staat op Take My Time. Eerste nummer wat je op die plaat aantreft uit 1973 van een toen nog hele jonge Body Red. Ik heb alle gedachten dat dit nummer geschreven is door Cat Stevens, maar het schijnt al heel oud te zijn. Komt namelijk uit de jaren 30 van de vorige eeuw en het is een kerkelijk gezang. Maar hij maakte er wel iets heel moois van, samen met Rick Wakeman. Hier is Morning Has Broken.

Bob Dylan. Hij is inmiddels alweer in de 80. En hij heeft eigenlijk altijd nog platen gemaakt. En hij treedt ook nog wel eens regelmatig op. Dit staat op een plaat van hem uit 1997. Time Out of Mind. De hemel ingeschreven door bijvoorbeeld Oor. En ook een plaat die meer dan 5 sterren krijgt bijna op Music All In. En bovendien kreeg dit album ook nog een keer een Grammy Award. Dirt Rail Blues is een van de snellere nummers van het album. Kan je nagaan. Het is een vrij donkere plaat. Wel de moeite waard om eens op te zetten. Hij produceerde het samen met Danny Ardenois, die op de hoes wordt gemeld als Jack Frost. En ik heb wel begrepen dat die opnamesessies niet altijd even gemakkelijk gingen. Maar goed, het resultaat kon de critici zeer bekoren. En mij trouwens ook wel. Tommy, de overture draaide ik vorige week al een klein stukje. Nu ga ik hem helemaal voor je draaien. En hij loopt keurig over in het eerste nummer van Tommy, de rockopera. Het verhaal over Tommy, wiens vader niet meer terugkomt uit de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk een vliegtuigongeluk. En Vin. Het verhaal mag als bekend worden verondersteld. En anders kun je het altijd nog opzoeken op internet, hè?

Ja, hoe je het ook bent of keert, dit is toch de originele uitvoering van You Make Me Feel Like a Natural Woman. Het is natuurlijk wel een van de anthems, een van de nummers van Aretha Franklin. Ik vind dat ook wel de uitvoering van het nummer. En dat zou Carole King zelf ook met mij eens zijn, maar dit is natuurlijk ook een hele mooie versie. Zoals je dat kan terugvinden op dat legendarische album van Carole King, Tapestry uit 1971. We hebben al aardig wat bekende nummers van dit album gedraaid, maar ook deze versie van dit liedje wilde ik je niet onthouden. Dan gaan we eventjes naar de livezaal, naar de live tour van U2 door Amerika. De eerste die ze maakte trouwens daar. En... yeah, ladies and gentlemen. Natuurlijk even af te vragen of het nou de countdown uitvoering is of toch de versie zoals die staat op Under a Blood Red Sky. Dat ben ik nu even helemaal niet zeker. Want in ieder geval, hij staat ook op Under a Blood Red Sky.

Ik heb het nog even voor je opgezocht, want dit is gewoon een goede versie zoals die ook staat op Under a Blood Red Sky. Ja, die countdown-uitvoering is ook geweldig goed. Dat was de hit, zeg maar, in Nederland. En dit is dan de versie zoals je die kan terugvinden op die EP die ze opnamen in Colorado, U2. En zo komt er langzamerhand weer een einde aan deze aflevering van Car Classics. Ik draai nog even een rustig nummer om deze show sfeervol af te sluiten. So in Love. De Flitters vliegen in het rond dankzij Curtis Mayfield. Dit kun je terugvinden op de plaat There's No Place Like America Today uit 1975. Ik wens je nog een hele fijne week. Volgende week meld ik me weer voor het vervolg van het Car Classics album Alphabet. Tot dan. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond twee mannen opgepakt. Ze reden rond op crossmotoren en negeerden een stopteken. Toen agenten ze wilden aanhouden bij een huis, pakte er een binnen een bijl waarmee hij op ze afkwam. De ander dreigde met een bierfles te gooien. De twee zitten vast voor poging tot doodslag en zware mishandeling. De oorzaak van de rook in het vliegtuig dat een voorzorgslanding heeft gemaakt in Amsterdam is nog onduidelijk. Het toestel was van Parijs op weg naar Kopenhagen toen de cabine zich vulde met rook. Daarop besloot de piloot te landen op Schiphol. Daar stonden hulpdiensten paraat, maar die hoefden niet in actie te komen. De Europa-run, het hardloop- en fietsevenement om geld in te zamelen voor mensen met kanker, heeft geen last van de hitte. Er zijn geen medische noodsituaties, zegt de organisatie. De teams komen vanmiddag aan op de Rotterdamse Coolsingel. De zomerse Friese fiets-Elfstedentocht verloopt ook vrijwel probleemloos. En de kans is groot dat Memphis Depay voor Nederland meedoet aan het WK voetbal. Na een blessure van 2 maanden heeft hij zijn rentree gemaakt bij het Braziliaanse Corinthians. Depay is topscorer van Oranje. Bondscoach Ronald Koeman maakt woensdag de WK-selectie bekend. Vorige week zei hij al te hopen dat Memphis op tijd fit is. Het weer dan, van weer online. Ook vandaag weer zonnig en warm. Het kwik loopt vanmiddag op naar 25 tot 29 graden. Aan de stranden is het wat koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen tropisch, 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Parijs is een groot kindermisbruiksschandaal aan het licht gekomen. Het gaat om meer dan 100 meldingen op kleuterscholen, basisscholen en kinderdagverblijven, melden twee kranten. Het misbruik zou zijn gebeurd tijdens lunchpauzes en naschoolse opvang door begeleiders die Parijs inhuurt. Sommige slachtoffers waren nog maar 3. Het Rode Kruis vindt het nog altijd onbegrijpelijk dat niet alle asielzoekers kunnen worden opgevangen. Al dagen zit het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol en moeten ze 's nachts ergens anders slapen. Volgens het Rode Kruis zijn de vluchtelingen moe en toe aan rust en moet de overheid zorgen voor een plek waar ze weken of zelfs maanden kunnen blijven. In het Gelderse Babberich, vlakbij de Duitse grens, heeft de politie een inval gedaan in een drugslab. Dat zat verstopt in een schuur en was volop in bedrijf. Er zijn 3 mensen opgepakt. Direct na de ontdekking van het lab is met de ontmanteling begonnen en de drugs die er lagen zijn vernietigd. En paus Leo noemt het idee van een gerechtvaardigde oorlog achterhaald. Dat zegt hij in zijn eerste encycliek, een belangrijke pauselijke brief. Volgens hem wordt de term vaak misbruikt om elke willekeurige oorlog goed te praten. Daarmee doelt hij op de oorlog tussen Amerika en Iran. Leo deed daar eerder uitspraken over, tot ongenoegen van president Trump. Het weer dan van Weer Online. Het is vanmiddag zonovergoten en bij weinig wind wordt het 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Wat kind vindt.

Leuk, hè? Retro meets Daft Punk uit Duitsland. Het is van Purple Disco Machine, Disco Cherry. De eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8... op het allerleukste radiostation van het hele internet, Ice Radio. Ik moet je eerlijk zeggen, het is een beetje een raar uurtje geworden. Het is een beetje een... Nee, het is geen ratje toe van alles en nog wat. Ik heb erover nagedacht, maar een lijn vinden, dat moet AI maar doen. Dit is Aaron Fraser. Dat is een mooie falsetto stem. It's a shame.

En als je zo'n stem hebt, dan moet je wel oude soul zingen. En dat doet Aaron Fraser dan ook. Met verve, It's a Shame. Als ik in 2024 al op TikTok had gezeten, en ik zit nog steeds niet op TikTok, dus ik kan het niet weten, dan had ik Million Dollar Baby snel gekend van Tommy Richman. Dat nummer ging viral, zoals het dan heet, met een heel klein stukje van Million Dollar Baby. Die Tommy Richman heeft dat op de een of andere manier mooi weten te verzilveren. En 2 jaar later kwam hij met, het is eigenlijk een rapper, een hip-hop jongen, maar hij gaat steeds meer de funky kant op. Luister maar naar Changes.

Dwayne, dat is de hoofdartiest van dit nummer, maar je hoorde Lenny Kravitz er waarschijnlijk wel al doorheen. Dwayne die zich als een soort missie heeft gebracht om de definitie van zwarte muziek, bestaat die term nog, black music? Blijkbaar wel, om die term in ieder geval zodanig te verbasteren dat je er eigenlijk geen echte stempel meer op kan zetten. En dat is hem aardig gelukt, samen met Lenny Kravitz dus, Dwayne met Highway Robbery en daarvoor Tommy Richmond, een man die blijft rappen, maar ook de definitie van rappen begint een beetje op losse schroeven te staan. Changes hoorde je. Naomi Sharon uit Rotterdam heeft een platencontract bij Drake. En dan hebben we het ook over, nou, zwarte muziek. Nou, wel goede soul en funk en hip-hop. Dit is Naomi Sharon. Sharon, Better Days. Over

Electro is het eigenlijk, hè? Ook. Ja, het is van alles wat. Naomi Sharon. Heel erg mooi. Ze heeft op North Sea gestaan in 2025. Better Days. Ik zit zo af en toe eens een beetje te surfen op het internet. Tegenwoordig heb je heel veel van die muziekplatforms. En een van die platforms is Boomplay. Ik was een beetje aan het zwerven op Boomplay. En ik denk dat dit uit Duitsland komt. Ik weet het niet zeker, want ik kon niet bij de biografie van Metaboy. Samen met Samsara Jala FG.

Dat het Holiday Song is, dat hoorde je waarschijnlijk wel. Katie Bazer is de zangeres. Eentje in de grote pool met heel veel concurrentie van soul- en popzangeressen die op dit moment in Engeland allemaal groot proberen te worden. Kan natuurlijk niet voor iedereen even groot worden. Dus we zullen zien wie er uiteindelijk de grote nieuwe zangeres wordt daar in Engeland. Daarvoor hoorden we Meta Boy, de Brandon remix van Yalla FG. Ilse de Lange heeft in Nederland eigenlijk geen concurrentie.

Hoe vaak ze het ook probeert, Ilse de Lange uitstapjes maken naar moderne popmuziek en allerlei andere muzikale experimenten. Als hij gewoon de gitaar pakt en recht toe, recht aan een nummer speelt, is ze misschien wel op haar best. Ilse de Lange met Something Good. Ik ga even iets speciaals doen hier op Ice Radio. Tenminste, iets wat je niet zo vaak hoort op deze leuke radiozender op internet. Namelijk iets wat afkomstig is van John Batiste. John Batiste kan eigenlijk alles. Hij kan zingen, songwriten, hij is muzikant op meerdere muziekinstrumenten. Hij componeert, hij is een orkestleider. Hij treedt op televisie, hij acteert, hij is echt werkelijk van alles. Hij kan heel goed piano spelen bijvoorbeeld ook. En hij heeft een album opgenomen, dat heet ook Black Mozart, de Piano Series Volume 2. En daarop staat à la blues, gewoon klassieke muziek, anno nu, John Batiste.

Wat doe je na een klassieke blues? De à la blues van John Batiste? Dan zoek je de rockers uit Leeds op Yard Act en Redeemer. Gevarieerder kon ik het niet maken in Wat Kind Vindt op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8.

De productie is van Calvin Harris en hij zet het nummer ook op zijn naam. Maar de zangeres is Jazzy en het nummer heette Satisfy. Op het gebied van zingen hoef je Chaka Khan niks meer te vertellen. Ze heeft niks te bewijzen. Ze is vriendinnen geworden met Sia en Sia heeft een liedje geschreven. Eigenlijk een soort ode aan Chaka Khan en heeft aan Chaka Khan zelf gevraagd of ze wil gaan zingen erop. Ja, natuurlijk zei Chaka Khan, doe ik even Shakzilla.

Grappig is dat ik de stem van Chaka Khan wel enigszins herken in Shaqzilla. Maar zeker de hand van Sia. Op de een of andere manier in het tempo van het nummer hoor je dat Sia het geschreven heeft. Anders moet je maar een keer terugluisteren. Shaqzilla van Chaka Khan, geschreven door Sia. De Rolling Stones. Hebben die nog iets te bewijzen?

0: Wow.
1: Dus de Him is here.
0: Wow. Het leukste van dit nummer is eigenlijk dat hij de oude drumcomputers gebruikt.
1: Mr. Him.
0: T.I. Mr. Him. En je hoort al die oude drumcomputers. Ik weet niet of het de echte zijn, want tegenwoordig kunnen ze natuurlijk alles namaken. T.I. was dat. En daarvoor de Rolling Stones. Ja, In the Stars van het album Foreign Tongues. En alleen de titel van het album is natuurlijk al een beetje tof.

0: Deze mooie stem en piano komen uit Haarlem. Hij heet Selwyn.
1: Chasing Ghosts.
0: En Chasing Ghosts. Als je in een grote band hebt gezeten, een van de oprichters en de grote naam bent geweest, bijvoorbeeld van de Beastie Boys, ja, dan zou je zeggen, dan als die Beastie Boys uit elkaar vallen en de andere leden die overlijden, wat doe je dan met je leven? Nou, Michael Diamond, Mike D van de Beastie Boys, heeft eigenlijk nooit onder stoel of banken gestoken dat hij een echte muzikant wilde worden. Dat hebben ze met de Beastie Boys ook meermalen geprobeerd om, ja, gerecognized, hè, dus herkend te worden als echte muzikanten. En Mike D is in zijn eentje dan ook weer gewoon doorgegaan. Het blijft een beetje experimentele, nou ja, hip-hop weet ik niet. Switch Up van Mike D.

Hij blijft experimenteren met muziek. Michael Diamond, Mike D van de Beastie Boys. Dit is Switch Up. Ik eindig deze aflevering van Wat Kind Vindt een beetje atypisch. Normaal met een stevige danstrack. Vandaag iets anders. Arabische klanken, Afrikaanse klanken, jazzy. Een Amsterdamse gitarist, Ginton, G-I-N-T-O-N. Treedt bijvoorbeeld gewoon op in het Concertgebouw. Dat is even wat anders dan normaal. Ginton is de laatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt met Bella Gam. En dan laat ik je over aan mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De Franse politie onderzoekt een groot kindermisbruiksschandaal in Parijs. Het zou hebben plaatsgevonden op kleuterscholen, basisscholen en crèches, melden twee kranten. Er zijn meer dan 100 meldingen van misbruik tijdens pauzes door ingehuurde schoolbegeleiders. Ook zouden kinderen zijn mishandeld. Paus Leo is vandaag met zijn eerste encycliek gekomen. In zo'n pauselijke brief gaat de kerkleider in op bepaalde thema's. Een ervan is AI. De paus is daar kritisch over en roept op tot de ontwapening ervan. Dat betekent niet dat we AI afwijzen, maar wel dat we willen voorkomen dat het de mensheid gaat domineren, zegt hij. Op een aantal plekken langs de kust beginnen de parkeerplaatsen bij de stranden vol te lopen. Zo waarschuwt Zandvoort al dat daar zo goed als geen parkeerplekken meer zijn. Op het strand is natuurlijk altijd plaats, maar wil je komen, pak dan het OV, de fiets of een deelscooter, zegt de gemeente. En op de Coolsingel in Rotterdam zijn de eerste deelnemende teams van de Europa Run gefinished. De estafette, hardloop en fietstocht begon zaterdag in Enschede en Frankrijk en haalt geld op voor mensen met kanker. Het was vanwege de warmte een zware editie, maar de organisatie zegt dat het niet tot medische noodgeval is gekomen. Het weer dan van weer online. Het is vanmiddag zon overgoten en bij weinig wind stijgt het kwik naar 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

ze zijn weer op tournee, mensen. Ja, zeker. Wet, wet, wet. Niet met zanger Marty Pello, maar met nieuwe zanger Kevin Sim. En wij vonden het leuk om er even weer mee op te starten. Wet, wet, wet en Sweet Little Mystery. Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden aan de andere kant van de radio. Wij wensen jou een hele goede avond. En welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. Lekker hoor, openingsplaat is geweest. En dan gaan we eens even ons opmaken voor 2 uur heerlijke muziek. 70s en 80s vanavond. We gaan niet schakelen met Richard, maar wel heel veel goede muziek. Deze had op het album Thriller moeten staan, is niet gelukt. Michael Jackson en Freddie Mercury. At the stage.

In het teken staan van mensen die weer aan het toeren zijn. Nou, niets is minder waar, mensen. Shack Attack, de band die toch wel in de 80's de grootste hits hadden. Die zijn ook weer op tournee en die komen ook naar Nederland volgens mij. Ik heb het even nagekeken. Ik ben even kwijt wanneer. Maar weet je, dat kun je natuurlijk tijdens het volgende nummer zelf ook uitzoeken. En we hebben nog wel wat mooie platen op stapel staan. Wat dacht je van Rod Stewart, Susie Quattro? We gaan weer terug naar de jaren 70. XTC, The Pretenders. En deze van het album Toto 4. Eindelijk weer een keertje Toto. Waiting for your love.

Als je verzoekjes krijgt hier bij Ice Radio, en die krijgen we regelmatig, dan draaien we ze namelijk, en het liefst nog in de extended version ook nog. Deze Human League Can Keep Feeling Fascination, daarvoor Toto. And Waiting for Your Love. We gaan zo meteen even opa kijken. Ik voel het op zolder. Want ja, we lopen toch wel weer er tegenaan. Ik heb nog een plaatje uit mijn geboortejaar. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst is hier Suzy Quattro en The Devil Gate Drive. Hey!

0: joh, en nee, opa, kijk, ik vond op zolder, gaan we terug naar een plaat uit mijn geboortejaar, 1970. En in 1970 werd er een plaat gemaakt door ene Sir Elton John. Die was toen nog niet Elton John, het was net een beetje voorbij Reginald Dwight. Maar hij kwam met deze op te proppen en ja, wat is dat toch een geweldige plaat. Ooit gecoverd door Phil Collins. Even zo mooi, en die heb je natuurlijk hier ook al een keertje voorbij horen komen. Maar vanavond draaien wij het origineel. Tevens, opa, kijk, ik vond op zolder. Dit is Elton John met Burn Down the Mission.
1: Opa, kijk, ik vond op zolder.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Breda zijn bij een ongeluk met een barbecue 2 kinderen en 2 volwassenen zwaar gewond geraakt. Het ging mis toen iemand spiritus gebruikte om de barbecue aan te steken. De kinderen raakten gewond aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun handen en armen. Ze zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De A7 over de afsluitdijk richting Leeuwarden is dicht nadat een auto en een caravan op elkaar waren gebotst. De weg ligt volgens Rijkswaterstaat vol met brokstukken. Daarom wordt het verkeer richting Friesland omgeleid via Lelystad. Vorige week was er ook al een zwaar ongeluk op de afsluitdijk. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Rusland zegt dat het Kiev de komende tijd blijft aanvallen, net als de afgelopen dagen. Ze noemen het een vergelding voor een dodelijke aanval op een studentencomplex vrijdag. Volgens Rusland zat Oekraïne erachter, maar dat land zegt dat het geen burgerdoelen aanvalt. En in Tilburg is het zover. De huldiging van de spelers van Willem II staat op het punt te beginnen. De club won zaterdag na strafschoppen van Volendam en heeft zich daarmee teruggevochten naar de Eredivisie. Vanwege het warme weer werd er opgeroepen niet te vroeg naar het centrum te komen. Toch moest de eerste supporter al naar de EHBO omdat hij bevangen was door de hitte, meldt Omroep Brabant. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag zonovergoten met temperaturen tussen de 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Het is de reinste Nederpop. Ja, uit 1984. Ik kan je nog herinneren, 25 jaar top 40. Daar stond hij op en dat was eigenlijk het enige waar je hem op kon vinden. Ja, en natuurlijk op single. En de echte puristen die horen dat natuurlijk ook al wel weer. Ja, dat is natuurlijk allemaal geen enkel probleem. The President. En we trapten af met het goede doel en hou van mij. Dames en heren, jongens en meisjes, het is een paar platen over 9. 2 om precies te zijn. En dat betekent dat het 3 over 9 aanstaande is. We gaan weer even lekker even achteruit zitten, want je mag weer even genieten. Zometeen van Cadans. Paul Jong komt erbij met Wherever I Lay My Head. En eerst deze, de Little River Band uit Australië.

Paul Jong, onze eigen snabbelkoning. Want ja, hij heeft het natuurlijk niet zelf geschreven. Alleen maar gezongen, maar wel op een verschrikkelijk fijne manier. Wherever I lay my head, that's my home.

That's My Home. En voor Paul Jong hoorde je Kadans met Dagen Dat Ik Je Vergeet. En The Little River Band met Lady was dit 3 over 9. Ik heb zo meteen nog voor je Rod Stewart, Madness, Milli Vanilli en This World of Order van New Music.

zuur verdiende Grammy weer inleveren, want die was niet voor hun. Maar die was eigenlijk gewoon van Frank Varian, want die deed al het werk. En zij stonden op het podium een beetje heen en weer te gaan. Maar wel een verschrikkelijk mooie act.

Ik vond hem in ethisch altijd redelijk bijzonder om naar te luisteren. Maar hoe vaker ik hem hoor, hoe mooier of ik hem ga vinden. En Erik die vroeg hem aan. Erik, je hebt weer een topplaat aangeleverd. Werkelijk waar. Yellow and I Love You. En daarvoor de New Music and This World of Water. En de Sister Sledge natuurlijk. Met He's Just a Runaway. 10:50 is het geweest. En als je op maandag luistert, dan is het 4:10. Dan kun je nog na gaan maken of niet. Maar in ieder geval, voor 4:00 hoor je er niets.

Wat gaat die 2 uur toch snel voorbij, mensen? Ik weet nog zo dat ik achter mijn bureau stapte en alles opstart. En dan een paar hele fijne platen uit gaan zoeken. En voordat je het weet, ben je er alweer 30 verder. En dan is het alweer bijna 10 uur. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was de Style Con.

Zal en You're the Best Thing. Gaat waarschijnlijk over de luisteraars van Ice Radio. Waarschijnlijk. Ik weet het niet. Daarvoor Madness, Driving in My Car en The Nits en The Sketches of Spain. Het zit er weer op. We hebben nog één plaatje te gaan. Dan gaan we plaatsmaken voor The Fridge. En ik meld mij weer volgende week maandag voor de herhaling tussen 2 en 4. En anders komende donderdag ben ik er weer voor een nieuwe aflevering van Lost and Found. Ik zeg hele fijne Pinkster allemaal. En tot de volgende keer. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het mooie weer lokt veel mensen naar het strand en dus lopen de parkeerplaatsen vol. De gemeente Zandvoort roept bijvoorbeeld op om niet meer met de auto te komen. Ook bij recreatieterreinen is het druk. Zo staat de parkeerplaats bij het Henschotermeer in de provincie Utrecht vol. Pak het OV is het advies. Een kind dat afgelopen vrijdag in het Overijsselse Hasselt werd aangereden door een vrachtwagen is in het ziekenhuis overleden. Het jongetje kwam uit Oekraïne. De politie is nog bezig met onderzoek, maar de chauffeur was in ieder geval niet onder invloed. De politie zoekt getuigen, waaronder een man die eerste hulp heeft verleend. In Tilburg is het feest rond de huldiging van Willem II aan de gang. Er zijn verschillende optredens die de supporters warm maken voor de ploeg die om 16:45 op het podium verschijnt, schrijft Omroep Brabant. Vanwege de hitte wordt er gratis water uitgedeeld en het advies is goed insmeren. En we blijven nog even bij sport, want de hockeysters van Amsterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden tegen Den Bosch met 2-2 gelijk. In de eerste wedstrijd was dat ook de eindstand en daarom waren er shootouts nodig. Die nam Amsterdam het beste. Het is hun 22e landstitel. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en bij weinig wind ligt de temperatuur tussen de 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening met AI bewerkt en op Instagram gezet, meldt de NOS. Het gaat om twee Syrische broers die zijn veroordeeld voor het vermoorden van hun zusje Rian. Op de AI-tekening kijken ze boos, maar op het origineel niet. De maker van de tekening zegt dat de betrouwbaarheid is aangetast. De PVV heeft hem offline gehaald. De politie heeft in Rotterdam een man aangehouden na de vondst van een dode vrouw. Zij lag in een woning in de wijk Feyenoord, waar ook de man was. Volgens de politie is ze neergeschoten, maar of de man daarbij een rol heeft gespeeld is nog niet duidelijk. Ook is niets bekend over de identiteit van de twee. Rusland roept buitenlanders op snel te vertrekken uit Kiev. Sinds vrijdag vallen de Russen de stad massaal aan als vergelding voor de aanval op een studentenflat. Er vielen 21 doden en Rusland geeft Oekraïne de schuld. Dat land ontkent. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen. En Ronald Koeman moet het op het WK doen zonder aanvaller Emmanuel Emega. Hij raakte begin deze maand geblesseerd en is niet op tijd fit. 6 andere spelers hebben vandaag in Zeist getraind en mogen hopen op een plekje in de WK-selectie. Guus Til, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Vlekke, Quinten Timber en Noah Lang. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en bij weinig wind stijgt de temperatuur naar 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Tilburg worden de spelers van Willem II gehuldigd omdat ze zijn gepromoveerd naar de Eredivisie. De burgemeester heeft het promotieschild overhandigd aan de aanvoerders. Ze zei op het podium trots te zijn en spreekt van een enorme opsteker voor de stad en de club. Ondertussen kleuren de straten rood door de vele fakkels, meldt Omroep Brabant. In Utrecht is iemand neergestoken. Om wie het gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is gebracht. De verdachte is een man en is gevlucht. Veel mensen hebben de steekpartij gezien en de politie heeft een signalement, maar er is nog niemand opgepakt. 7 mannen zitten al bijna een week vast in een grot in Laos. Ze zochten goud, maar werden verrast door zware regen. Hen bevrijden is lastig, omdat de grot vol staat met water en het blijft regenen. Reddingswerkers zijn ervaren, want sommigen hielpen bij het bevrijden van een jeugdvoetbalteam uit een grot in Thailand in 2018. En de hockeyers van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze waren over 2 wedstrijden beter dan Amsterdam. Vandaag werd het 2-2, maar de Rotterdammers hadden de eerste wedstrijd gewonnen. Toch is er in Amsterdam nog wel iets te vieren, want eerder vandaag werden de vrouwen wel kampioen. Ze versloegen Den Bosch na shootouts. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan is het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Tilburg zijn de spelers van Willem II gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. Duizenden supporters zongen hen toe en liepen rond met rode fakkels. Verschillende spelers zeiden wat op het podium. Eentje noemde de liefde die hij kreeg van de fans ongekend. Hij verloor begin deze maand zijn dochtertje. De politie is dringend op zoek naar een 90-jarige vrouw die al ruim een week vermist is in Amsterdam, meldt AT5. De vrouw doet iedere maandag op dezelfde plek boodschappen, maar de laatste keer was 2 weken geleden. Haar buren zagen haar voor het laatst. De politie vraagt mensen die weten waar de vrouw is zich te melden. De brandweer van Los Angeles zegt dat een tank met chemicaliën niet meer gevaarlijk is. Tienduizenden mensen zijn een paar dagen geleden geëvacueerd omdat de tank op ontploffen stond. Toen er een scheur in de tank ontstond, nam de druk op de chemicaliën af. Nu is zeker dat er niks meer mis kan gaan. En de politie in Utrecht is op zoek naar de verdachte van een steekpartij. Vanmiddag werd in het centrum iemand aangevallen. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht, maar de dader kon niet worden opgepakt, meldt RTV Utrecht. Veel mensen hebben de steekpartij gezien en de politie heeft een signalement. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De 5000 deelnemers aan de Europa Run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond een uur of 7 over de streep. Een emotionele en zonnige editie, zegt de organisatie. De deelnemers samelden geld in voor mensen met kanker. Ze starten in Frankrijk of in Nederland. De politie heeft een auto langs de kant van de weg gezet die meer dan 100 kilometer te hard reed. Het gebeurde op een provinciale weg bij Apeldoorn. Daar mag je 80. De man reed meer dan 180 en is zijn rijbewijs voorlopig kwijt, meldt Omroep Gelderland. Gisteren reesde er ook al iemand met 180 over dezelfde weg. Het is in het Verenigd Koninkrijk in mei nog nooit zo warm geweest. In de buurt van Londen was het 33,5 graad. Het oude record was 32,8 graden. Niet alleen daar en in Nederland is het warm. In Italië is een hitteplan afgegeven omdat het 35 graden kan worden. In Spanje 38. Het nationale elftal van Curaçao heeft op weg naar het WK voetbal niet te klagen over belangstelling. Bij de eerste training op het veld van een club in Katwijk waren 1500 toeschouwers. De tribune zat bomvol en de rest van de fans stond langs het veld. Een van de voetballers zei dat Curaçao zich aan de wereld gaat laten zien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, de volgende graag!
3: All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
0: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio!
0: Met nu.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Het is barbecue weer. Daarom openen we met iets smokies. Smoky Sings van ABC. Dames en heren, jongens, meisjes. Luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Op deze tweede Pinksterdag heet ik jullie van harte welkom bij Gevonden Voorwerpen. Aflevering 905, geloof ik. Het is een vrije dag, dus je kan bijkomen van een lang weekend zometeen. Straks met het onthaastblokje. We gaan tegeltjeswijsheid doen, iets met passie. En ik denk dat we geestige muziek gaan draaien, want met Pinkster daalde de Heilige Geest neer. En barbecue muziek misschien wel. Je hoorde de Files from the Fridge voor mij, straks de man in Hongkong. Of je hoorde tegendraads op de woensdag bij de herhaling. Dan is er ook geen Pinksterdag meer geweest. Nou, laat ik allemaal de feiten even voor wat ze zijn. Het is mooi weer. We schenken een paar verfrissende drankjes in. En toen ik de hamburgers op de barbecue vanavond omdraaide, dacht ik, Grease. Zit daar niet een linkje in voor mijn radioprogramma vanavond?

0: gas, benzine, aanstekervloeistof. Dat soort dingen moet je niet gebruiken. Aanmaakblokjes. Om het vuur aan te steken.
1: Yeah.
0: En dan is het aan.
1: Can you feel it?
0: Ja, het wordt lekker warm. Precies. Hamburgertjes erop. We gaan barbecuen met Quen McGray. Die houdt het vuurtje aan.

Spirits in the Night. Pinkster vieren we ook. De Heilige Geest daalde neer op de discipelen. En die spraken in allerlei talen. Misschien moeten we straks even wat verschillende talen voorbij laten gaan. Nu eerst Norman Greenbaum. Greenbaum? Ik heb hem in de war. Nou, heeft het Engels en het Duits al. The Spirit in the Sky.

The Summertime Sadness. Hey, jakkes. Dat is niet fijn. Verdrietig in de zomer. Lana Del Rey. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Slijven ze benaderen. Stekker via iFradio.nl. Hot stuff. Moet ik wel goed uitspreken. Donna Summer. We schroeven de temperatuur nog even op. Airco's uit. Barbecues aan.

Summer Night. Roberto Giacchetti en de Scooters. Tegenwoordig zou dat Roberto Giacchetti en de Fatbikes zijn geweest. En van de Fatbikes en de Scooters schalen we op naar de motorfietsen. Maar wel met een lege tank, denk ik. Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness.

De Manic Street Preachers die hadden last van motorcycle emptiness. En ze werden weer bijgevuld door de feeling Fill My Little World Right Up. Over feeling gesproken. Everybody feel the groove. Daniel Sauleka. Hoe lang is het geleden dat je deze hebt

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Ruim 100 kinderen in Den Haag die nu thuisonderwijs krijgen vanwege hun religie, moeten na de zomervakantie weer naar school. Dat heeft de gemeente bepaald, meldt nu.nl. Met de vrijstelling voor een gewone school moeten ouders zelf onderwijs regelen, maar daar is geen toezicht op. Den Haag zegt dat er altijd wel een school is te vinden die past bij een kind. Bij een treinstation in Utrecht in de wijk Leidse Rijn zou bij een ruzie gestoken zijn, meldt de regionale omroep. Of daarbij iemand gewond raakt is niet bekend. Eerder vandaag werd er iemand neergestoken in Utrecht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naar die verdachte wordt nog gezocht. Israël gaat de strijd tegen Hezbollah in Libanon opvoeren. In een video op Telegram zegt de Israëlische premier Netanyahu dat hij de terreurgroep met een nieuwe aanval wil vernietigen. Hij zegt dat zijn leger is aangevallen door drones van Hezbollah. De voetballers van Iran hebben een plek gevonden om hun kamp op te slaan tijdens het WK voetbal. Ze kunnen in Mexico terecht. Het toernooi is in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Maar Amerika wilde ze niet hebben vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Mexico zegt dat ze Iran niet kunnen weigeren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.

You've got me feeling good. Nou, dat is een fijn gevoel. Uur 2 van Gevonden Voorwerp is inmiddels ruimschoots onderweg. Het is 7, denk ik, net 8 over 9. Of 8 over 3 om en nabij als je op de woensdag luistert. Uur 2 Gevonden Voorwerpen. Wij gaan door met gevoel. Dit is Steve Arrington. Waarschijnlijk volledig obscuur voor de meeste luisteraars, maar in Amsterdam, waar ik als klein jongetje opgroeide, werd het heel veel op allerlei radiostations die niet helemaal legaal uitzonden gedraaid. En daar heb ik hem opgepikt. En ik draai hem nu op Ice Radio. Geen playlist, maar passie.

Dai Dai, het liedje van het aanstaande wereldkampioenschap voetbal. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dat wilde ik zeggen. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Het is een beetje warm in de studio. Dat wordt me allemaal te veel. Dus we gaan even afkoelen. IJs in een bak met water. Daar je voeten in. En dan even chillen met een paar geestige liedjes. We luiden de meditatiebel voor de geest van Michael Stipes. Die hoor je de geest vertolken in Your Ghost van Kirsten Hirsch.

Nou, uiteindelijk was het niet helemaal een onthaast plaatje. Hij is best ruig aan het einde. Hij begon wel voorzichtig. The Band of Horses en Is There a Ghost. Daarvoor de Cocteau Twins en Foxes in Midsummer Fires. En daar weer voor Kirsten Hirsch en Your Ghost. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Wij nemen de Ghost Train met Madness.

0: Een trein vertrekt van spoor 6B.
1: We zijn onderweg met de trein, de Downtown Train van Tom Waits. Wij stappen nu over en we gaan de andere kant op. The Uptown Train. Joe Jackson.

Een treinreis. Eerst downtown, daarna uptown. Vervolgens hebben we de night train genomen. En ja, dan moet je toch weer naar het daglicht toe.

Train Running van de Doobie Brothers. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Dit radioprogramma zit er bijna op. Zometeen de man in Hongkong of de files from the fridge. Volgens mij zijn er nog een paar mooie dagen in het verschiet. Geniet ervan. En daarna, ach, het is zomer. Het zal wel goed komen. Aanstaande maandag is er een nieuwe aflevering van Gevonden Voorwerpen. Graag tot dan. Maak er een mooie week van. Dag allemaal.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Den Haag gaat thuisonderwijs beperken, meldt nu.nl. Er zijn nu 102 kinderen die niet op school zitten vanwege hun religie. De gemeente zegt dat het onduidelijk is of ze wel genoeg leren of vriendjes maken. Er is te weinig toezicht. Houden ouders hun kinderen toch thuis, dan kan justitie hen vervolgen. Op de Coolsingel in Rotterdam zijn aan het begin van de avond de laatste lopers en fietsers van de Roparun onthaald. Zo'n 5000 mensen deden mee om geld op te halen voor mensen met kanker. De organisatie is trots op de vrijwilligers en deelnemers en zegt dat het evenement goed is verlopen, ook al was het soms erg warm. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in 40 jaar, meldt Weer Online. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 27,4 graden. Daarmee moet wel worden aangetekend dat Pinksteren elk jaar op een andere datum valt en de temperatuur dus erg kan verschillen. Maar door de opwarming van de aarde loopt het gemiddeld wel op, zegt Weer Online. En tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij verloor in 4 sets van een Argentijn en wist zich dus niet te plaatsen voor de tweede ronde. Eerder op de dag verraste Jesper de Jong door Stan Wawrinka te verslaan. Die won ooit Roland Garros, maar stopt na dit seizoen met tennissen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hong Kong.

0: my credit's no good.
1: Goedemorgen, good morning. Jozan, zoals hier zeggen in Hongkong. Fijn dat je ingeschakeld bent. Uurtje 2 van het drieluik op de zaterdagochtend hier op IJs Radio. Dankjewel, Tom Boon, voor het eerste uurtje. En ik begon mijn tweede uurtje met Glamour Boys van The Living Colour. De allereerste keer dat we ze ontdekten, dat was het album Vivid, erg cool. Geproduceerd volgens mij, of ze zijn ontdekt door Mick Jagger. En Living Colour had het een beetje moeilijk, want ze waren zwart en ze waren rockartiesten. Dus ze pasten in geen enkel hokje, want ze waren te rock voor de zwarte lijsten. En ze waren dus te zwart voor de gewone pop- en rocklijsten. Dus dat was allemaal in Amerika heel erg raar. Gescheiden tot in de jaren 90 zelfs, blank en zwart. Of wit en zwart moet je tegenwoordig zeggen. Goed, nou, dat was dus het begin van de show. Gauw verder met deze Sean Lee's Ping Pong Orchestra. En ik was dat voor iets absurd, maar Sean Lee is één van de twee mannen van Young Gun Silver Fox. Het is diegene met die lange grijze haren. Kiss the Sky hier op IJs Radio.

Rhythm Digital Remix. Le Rhythm Digital, ze komt niet van maar gewoon in Engeland, die ze één vindt. En die maakt hele mooie remixes. Deze is zeer de moeite waard hier op IJs Radio. Goedemorgen, fijn dat je bent. Dan ga ik van Placebo naar deze track. Closer, 9 Inch Nail, pure classic.

Trent Reznor, de grote man. Closer is al een hele bekende track van ze. Ik denk dat Hurt de allerbekendste track van hem is. Maar dat is voornamelijk dus omdat Johnny Cash het gecoverd heeft. En eigenlijk heeft Trent Reznor gezegd, it's no longer my song. En hij is zeer onder de indruk van wat Johnny Cash ermee gedaan heeft. Dat was dat. Dan ga ik naar Howling Wolf, Smokestack Lightning.

van deze show gaan we alle kanten op. Van rock naar pop, naar hip-hop, naar reggae, naar blues. En ook gewoon country is een plek voor Morgan Wallen. I Got Better. Ontzettend goed is dat. Sixpence None the Richer. Die heb ik laatst gebruikt in mijn pubquiz. De muziekronde. Ik had allemaal gewoon 1, 2, 3, 4 gewoon tracks met dat erin. En goed, The One van U2. Ik had Just the Two of Us, Bill Withers. 3 is the Magic Number, De La Soul. 4 Non Blondes. En Lou Bega, Mambo No. 5. En deze stond dus op plek nummer 6. Sixpence None the Richer. Kiss Me.

0: jammer dat ik hem nooit live heb kunnen zien. JJ Cale, Django the Stranger hier bij Huis Radio. Het typerende geluid van dat hele langzame spel. En ze dan over Slowhand, Ear Clipton. Nee, Slowhand, dat was echt JJ Cale, vind ik. Dan even deze, Lizette Alea, No Sleep.
1: I don't lose no sleep.

Ook hoor je hier het geluid van Prince in. Het was een van zijn muzes, Martika. Met al de Martika's Kitchen heb ik hier in de kast een erg leuk. En ik heb daar gelijk naar me getrekt. Andere bekende tracks naar Toy Soldiers en Fine Will Be Done. Maar ik vind deze de allerleukste. Even kijken, heb ik nog hiphop gedaan? Nee, ik heb maar geen hiphop gedaan. Moet ik even doen. Ik pak eventjes uit de mannen uit Florida. Met Luke Skywalker, echt waar. En Two Live Crew. Ik ga niet draaien Misha Horny. Want ze zijn echt veel meer dan die gekke track. Deze track, Beatbox bijvoorbeeld.

leuk is dit, hè? Matthew E. Wild. Rock'n'Roll is Cold. Erg cool. Het album heet volgens mij ook zo Rock'n'Roll is Cold. Even kijken. Nee, het staat te ver uit mijn reach. Kan er niet bij. Nou ja, gewoon leuk is er. Maar ook heel leuk, wat ik nu heb, is Melissa Whiskey. En Melissa spel je met 1S, vergis je daar niet in. Erg cool, hele mooie vrouw. En ze kan ontzettend goed zingen. Sweetest Cake ga ik voor je aanzetten.

Qua geluid lijkt het wel een beetje op Amarie, maar ja, ik vind het toch een coole track. Sweet as Cake, Melissa Whiskey hier bij ons radio. Ik heb nog twee tracks te gaan, denk ik. Miles Benjamin ga ik doen. Chop That Wood, ben een van de allervetste beats ooit. En dan ga ik je nog even een klein...

Or It Must Be in New York City. Ik vloog vroeger heel veel naar Taipei op en neer. En had je altijd in het vliegtuig, altijd als je geland was, de track I Guess The Lord Must Be in New York City. Maar dan in de uitvoering van Sinead O'Connor. Ook mooi, maar ik wilde eventjes deze doen. Goed, veel plezier met DJ Reds. Tot volgende week. Bye bye.

0: this. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Gian de Recht van Excelsior maakte de mooiste goal van het jaar tegen Fortuna Sittard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Zet je lichten uit en je radio aan. Dit is tot 12 uur. Soft Eyes.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: AIS Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie

Awards. Sabari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Gian de Recht van Excelsior maakte de mooiste goal van het jaar tegen Fortuna Sittard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge. Hey.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Gian de Recht van Excelsior maakte de mooiste goal van het jaar tegen Fortuna Sittard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Gian de Recht van Excelsior maakte de mooiste goal van het jaar tegen Fortuna Sittard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.